En dit was die Mars uit Sibelius se Karelia suite. En luister na musiekbonbons op RSG. Die Vancouver Kamerkoor sing nou Copeland se Long Time Ago.

En dit was een van Mozart se fragmente vir horing en orkes, K494A. En nou speel John O'Connor die nocturne van John Field. Die eerste komponis het geleef van 1782 tot 1837 en was vir die grootste deel van sy volwasse lewe in Rusland gestasioneerd.

0: De ene Ambache het 'n wals van Donizetti uitgevoer. Alhoewel hy meer bekend is vir sy operas, het hy ook graag solo klavierwerke gelewer en selfs werke vir vier hande.
1: Hallo almal, ek is Wouter Kellerman, fluitspeler en wenner van 3 Grammy-toekennings. Jy luister na Musiekbonbons op RSG.
0: Kom ons luister nou na die derde beweging uit Mendelssohn se simfonie nummer 5, ook bekend as die Hervorming Simfonie. Vladimir Ashkenazi lei die Duitse Simfonieorkes van Berlijn.

En dit was die derde beweging uit Mendelssohn's vijfde symfonie. Philippe Entremont gee nou sy weergawe van Mozart's variaties op die Franse melodie wat as Twinkle, Twinkle, a Little Star bekend staan.

Philippe Entremont het enkele van Mozart se variasies op Twinkle Twinkle Little Star gespeel. Ons sluit musiekbonbons af met die Agnus Dei uit Zelenka se eer aan die moeder Maria. Mooi bly verder.

Yes, ons skakel by intussen, dis die joune van Jan Veldman van Prins Albert. Ons het begin deur Gerard Joling te luister, No More Boleros, toe gaan ons na Andy Williams, Summer Place, en so pas het ons Engelbert Humperdinck gehoor, The Way It Used To Be. Heel wat reaksie ontlok ook hier op die SMS-lijn. Elsa Du Plessis van Kempton Park sê prachtige muziek, wat op hierdie koue grys oggend my hart diep aanraak. Mooiste muziek sê anoniem, Rensha Jacobs van Carlton wil ek luister heerlik saam, fantastische keuses, en dan sê Rita Nes as ek dink, gister was mooi muziek, ek of vandag weer die mooiste. Reginald spreek ook sy waardering uit. Marie Wolf van Montgomery Park sê die muziek is weer so mooi vandag. Ons sluit jou speelhuis af, Jan, met hierdie ene, duet tussen Corlia en Rudy, getiteld Drome.

Wat een vat ons voor en toe is dit die Bee Gees, is dit Chris de Burg, 45889, R1.50 per boodskap. Ons maak nog muziek hier in Spitstyd saam met Niels Somers.

0: Land verlief geraakt. Alle zijn ons getrouwd. Als zij speelend en koketterig. Tijd met die boot.
1: Gigi, tiki, tiki, gedans.

elke maand. Hak zijn kop uit op je plot. Dan paaldans hij om je velle bruinboer. En hij verlangen naar roep. Zing hij de zaterdag aan, het is volmaan. Laat mij dans, dekken wil dans.

0: Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 9.14, Johannesburg 8.13, Vereniging 9.13. Mpumalanga, Bombela 9.18, Emalahleni 9.12. Ermelo 5.9, Standerton 7.9, Skukuza 12.16. Limpopo, Polokwane 9.13, Palaborwa 11.16, Tsanin 13.17, Musina 12.17, Lephalale 12.15, Mokopane 9.12. Noordwest, Klerksdorp 11.14, Potchefstroom 11.13, Mahikeng 13.15, Rustenburg 12.14, Vryburg 12.19. Vrystaat, Bloemfontein 8.21, Welkom 11.16, Bethlehem 7.15, Kroonstad 10.15, Vaurismith 8.22, Vicksburg 8.19, Sasolburg 11.13. Noordkaap, Appington 15.29, Kimberley 9.21, De Aar 9.23, Posmasburg 12.23, Alexanderbaai 13.21, Springbok 17.30, Calvinia 14.28 en Sutherland 7.25. Weskaap, Kaapstad 16.36, Vredendal 9.38, Riversdal 11.31, George 11.26, Mosselbaai 14.25, Woester 13.33, Beaufortwes 10.28 en Oudtshoorn 9.30. Ooskaap, Gqeberha 12.22, Makanda 10.23, Nqoba 5.26, Robertsobukwe dorp 7.28, Kugompo stad 12.20, Potchefstroom 11.19, Mthatha 7.19, Komani 7.22, Konqe 7.24. KwaZulu-Natal, Durban 15.20, Richards Bay 16.22, Pietermaritzburg 10.16, Umnambiti 9.18. WeatherSA.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Word weggevoer na een wereld waar grense verdwijn en muziek die enigste taal is wat tel. Luister naar die passievolle klanken van Spaanse flamenco tot die betoverende melodieën van die Andes tot die polsende tromklanken van Afrika. Skakel woensdag aand om 8:20 in vir Muziek Sonder Grense, RSG se wêreld muziekprogram, saam met my, Veronique van Heiningen.

Dis Elton John se 1973 treffer Daniel, voor dit Norah Jones se Don't Know Why. Jy chill saam met my Soupyla Slabbert, 27 minute oor 11. Frankie Miller nou met Darling en dan Teddy Pendergrass in My Time.

Sean Colvin met Venetian Blue, met Teddy Pendergrass in My Time, and ook Frankie Miller met Darling. Hierdie een ken jy al te goed van Vicky Sampson, My African Dream.

Kort en kragtig. Daniel Barenboim met sy uitvoering van C.P.E. Bach se Solfeggetto. Andrei en Bets Kok van George. Julle vra vir Ivan Rebrov se opname van Aandlied van die Voëls en julle deel dit met Elsa en George Bell van Pretoria.